Wat mat dat dan moet nowend? Zien op seks bizar. Top City luisteren. Maar joh, dat is een geil zaak. Kan een man. Yo, yo, yo. En nog zie je, zien op een snel dat drop met de nieuwe lieder. Dat nieuwe materiaal voor jaar, dat klinkt toch anders dan voor die viergänger songs van neus. Auch die sind ein bisschen mehr so an dem Half-Midtime-Trück in der Wegrad. Keine Ahnung, das scheint irgendwie ihn zu sehen, so der Grunge-Trück. Bisschen den Indie-Sound aus den 90s. Ja, wie so, Gruppe wie die Pumpkins auch an Ähnliches. Ja, da ist ja neue Single New Beginnings.